0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt dit weekend definitief geen vuurwerk op dancefestival Tomorrowland vanwege het acute gevaar voor natuurbranden. De burgemeesters van Boom en Rumst hebben dat besluit genomen na een dwingend negatief advies van de brandweer door de aanhoudende hitte en droogte. Het verbod geldt voor het volledige festivalterrein en voor camping Dreamville. Ook in de hele provincie Oost-Vlaanderen is alle vuurwerk en sfeervuur zoals vuurkorven vanaf deze middag strikt verboden. Het gerecht staat voor een groot raadsel na de verwoestende brand in het Brusselse Oxygebouw, waarbij 6 arbeiders omkwamen. De slachtoffers werden allemaal teruggevonden in een lift die naar beneden was gestort, maar het is volstrekt onduidelijk wat de arbeiders in die lift deden toen het vuur uitbrak. Zowel de exacte omstandigheden van hun dood als de oorzaak van de brand worden momenteel onderzocht. De federale regering trekt een streep door het strenge besparingsplan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Maats voor Bpost. Maats wilde 30 postkantoren en 500 postpunten sluiten om 50 miljoen te bezuinigen, maar stuitte op een niet van de andere regeringspartijen. De minister moet nu op zoek naar een alternatieve manier om de begroting van de postbezorger rond te krijgen. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de verwoestende bosbranden in Fontainebleau heeft aangestoken. De man gebruikte benzine en een aansteker om het vuur te starten en is samen met 5 andere verdachten opgepakt door de Franse politie. In het bekende natuurgebied ten zuiden van Parijs is inmiddels al meer dan 2000 hectare bos en natuur volledig vernield. Rode duivel Yuri Tielemans heeft zijn absolute toptransfer naar Manchester United officieel beet. De 29-jarige middenvelder verlaat Aston Villa na 3 seizoenen en tekent op Old Trafford een contract voor 5 jaar. Met de overgang is een slordige 41 miljoen euro gemoeid. We starten met veel zon. Al schuiven later op de dag meer wolken over het oosten van het land met temperaturen tot 30 à 31 graden. Donderdag opnieuw 32 graden. Vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe bij een iets koelere 28 graden. In het weekend zitten we rond 25.

0: elke dag jouw dosis vitamine D.
1: De zon, ja,
0: Dinerstad.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt dit weekend definitief geen vuurwerk op Dancefestival Tomorrowland vanwege het acute gevaar voor natuurbranden. De burgemeesters van Boom en Rumst hebben dat besluit genomen na een dwingend negatief advies van de brandweer door de aanhoudende hitte en droogte. Het verbod geldt voor het volledige festivalterrein en voor Camping Dreamville. Ook in de hele provincie Oost-Vlaanderen is alle vuurwerk en sfeervuur zoals vuurkorven vanaf deze middag strikt verboden. Het gerecht staat voor een groot raadsel na de verwoestende brand in het Brusselse Oxygebouw, waarbij 6 arbeiders omkwamen. De slachtoffers werden allemaal teruggevonden in een lift die naar beneden was gestort, maar het is volstrekt onduidelijk wat de arbeiders in die lift deden toen het vuur uitbrak. Zowel de exacte omstandigheden van hun dood als de oorzaak van de brand worden momenteel onderzocht. De federale regering trekt een streep door het strenge besparingsplan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Maats voor Bpost. Maats wilde 30 postkantoren en 500 postpunten sluiten om 50 miljoen te bezuinigen, maar stuitte op een niet van de andere regeringspartijen. De minister moet nu op zoek naar een alternatieve manier om de begroting van de postbezorger rond te krijgen. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de verwoestende bosbranden in Fontainebleau heeft aangestoken. De man gebruikte benzine en een aansteker om het vuur te starten en is samen met 5 andere verdachten opgepakt door de Franse politie. In het bekende natuurgebied ten zuiden van Parijs is inmiddels al meer dan 2000 hectare bos en natuur volledig vernield. Rode duivel Yuri Tielemans heeft zijn absolute toptransfer naar Manchester United officieel beet. De 29-jarige middenvelder verlaat Aston Villa na 3 seizoenen en tekent op Old Trafford een contract voor 5 jaar. Met de overgang is een slordige 41 miljoen euro gemoeid. We starten met veel zon. Al schuiven later op de dag meer wolken over het oosten van het land met temperaturen tot 30 à 31 graden. Donderdag opnieuw 32 graden. Vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe bij een iets koelere 28 graden. In het weekend zitten we rond 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt dit weekend definitief geen vuurwerk op dancefestival Tomorrowland vanwege het acute gevaar voor natuurbranden. De burgemeesters van Boom en Rumst hebben dat besluit genomen na een dwingend negatief advies van de brandweer door de aanhoudende hitte en droogte. Het verbod geldt voor het volledige festivalterrein en voor camping Dreamville. Ook in de hele provincie Oost-Vlaanderen is alle vuurwerk en sfeervuur zoals vuurkorven vanaf deze middag strikt verboden. Het gerecht staat voor een groot raadsel na de verwoestende brand in het Brusselse Oxygebouw, waarbij 6 arbeiders omkwamen. De slachtoffers werden allemaal teruggevonden in een lift die naar beneden was gestort, maar het is volstrekt onduidelijk wat de arbeiders in die lift deden toen het vuur uitbrak. Zowel de exacte omstandigheden van hun dood als de oorzaak van de brand worden momenteel onderzocht. De federale regering trekt een streep door het strenge besparingsplan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Maats voor Bpost. Maats wilde 30 postkantoren en 500 postpunten sluiten om 50 miljoen te bezuinigen, maar stuitte op een niet van de andere regeringspartijen. De minister moet nu op zoek naar een alternatieve manier om de begroting van de postbezorger rond te krijgen. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de verwoestende bosbranden in Fontainebleau heeft aangestoken. De man gebruikte benzine en een aansteker om het vuur te starten en is samen met 5 andere verdachten opgepakt door de Franse politie. In het bekende natuurgebied ten zuiden van Parijs is inmiddels al meer dan 2000 hectare bos en natuur volledig vernield. Rode duivel Yuri Tielemans heeft zijn absolute toptransfer naar Manchester United officieel beet. De 29-jarige middenvelder verlaat Aston Villa na 3 seizoenen en tekent op Old Trafford een contract voor 5 jaar. Met de overgang is een slordige 41 miljoen euro gemoeid. We starten met veel zon. Al schuiven later op de dag meer wolken over het oosten van het land met temperaturen tot 30 à 31 graden. Donderdag opnieuw 32 graden. Vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe bij een iets koelere 28 graden. In het weekend zitten we rond 25 graden.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een korte wandeling met de hond heeft voor Skepszanger en Diest gemeenteraadslid Guy Swinne een verrassend gevolg gehad. Tijdens een pauze van wat schilderwerken thuis ging hij wandelen met de hond, maar werd hij toevallig gefotografeerd door de Google Street View wagen. De beelden doken later op Google Maps op tot zijn eigen amusement. De burgemeester van Sint-Truiden heeft een superette in Guvelingen tijdelijk gesloten nadat er bij een controle eind april vervallen voedingswaren en illegale tabaksproducten werden gevonden. Tijdens de controle bleek ook dat de hygiëne in de winkel onvoldoende was. De uitbater mag de zaak binnen één maand weer openen als hij tijdens een nieuwe controle kan aantonen dat zijn zaak voldoet aan alle wettelijke verplichtingen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen vanavond nog de andere halve finale. De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het Arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden, maar het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. 12 van de 13 dodelijke slachtoffers na de bosbranden in het zuiden van Spanje zijn buitenlanders, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het gaat om 8 vrouwen en 5 mannen, 7 Britten, een Spanjaard, een Franse vrouw en een Amerikaanse. Bij die bosbranden zijn ook 3 Belgen omgekomen. En de VS heeft Iran opnieuw aangevallen, dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers of gewonden. Iran heeft wel gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de haven van Antwerpen zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een lek gisteravond. Uit een containerschip lekte waterstoffluoride en dat is giftig. De mensen zijn mogelijk met die dampen in contact gekomen. Het scheepvaartverkeer ligt ook tijdelijk stil. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Willemsen van Tomorrowland.
4: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we dat ietsje meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
3: De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het Arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden, maar het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Voor de 4e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar bestookt met aanvallen. In de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust zijn opnieuw tientallen militaire doelen geraakt. Iran heeft ook gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. En Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
5: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch ja, de 2 grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
3: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het wat af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Donderen, ja. Dat gaat er nog wel van komen. Vrijdag, nou schijnt, hè. Het wordt vandaag weer een hele warme dag, Leo Sayer. I got thunder in my heart.
1: Rudy van Vlaanderen.
2: Nee, ze zijn vertrokken, zelf.
3: Yes.
2: Nee, ze zijn vertrokken, zelf. Yes. Met de radio doet dat mee, zelf.
4: Hi.

0: Het is ook voor de verbouwde girls and the boys. Ah ja, want we gaan hier niemand uitsluiten. I love the smell of Broody
1: in the morning. The Big Broody van Vlaanderen.
0: It is smelling wonderful, nog tot een uur of negen. We noemen het de Radio en Karaoke Show. Dit is Radio Demerstad, waar u graag meedoet. Ik ken u, zo bent u, zo zit u in elkaar. Wel, bereid u voor, pak de teksten al van Dr. Beat, Gloria Estefan. Ain't That Simple, dat wordt iets moeilijker van Soul System. Maar eerst rocken en rollen met John Fogerty. Hij is the old man down the road.

0: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet.
4: Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
2: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
6: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
7: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
6: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
7: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
8: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Gloria Estefan over een dokter die altijd een klop deed. Ze bestaan, er zijn ook dokters die geen klop doen, maar deze deed dus een klop, hè. Vandaar dus Dr. Beat. Goedemorgen, Mr. Beek op Demerstad, to be with you.

To be with you, omdat ik graag bij u ben. Iedere ochtend in het festival en Mr. Big. Food pairing eventueel, ja goed, oké. The Electric Light Orchestra en Living Thing. Welke levende dingen kunnen wij opeten? Dan denk ik meteen aan mosselen, niet gekookt. Kan hè, dat is een uitstekende food pairing, hè? Geef maar toe hè.

Allemaal samen meedoen, hè, zeg. Yo-ho, yo-ho, yo-ho. Bevestigen, hè. Tof, hè. Ambiance in het kot, hè. Met Weeks & Company op Radio Demerstad. En Rock Your World. Demerstad. Ambiance en kermis is het ook zaterdag vanaf 13 uur. Beleef je op de markt van Zichem zomeranimatie in het park, kortweg ZAP. Gaat u daar met uw moeder naartoe, dan is het uiteraard ZAP Mama, hè? Met gratis toegang. Om 13 uur gaat het petanque-toernooi van start. Inschrijven daarvoor doe je via mail naar de dienst Vrije Tijd van Scherpenheuvel Zichem. De kinderanimatie opent om 14 uur. En vanaf 19 uur zorgen live optredens voor de ambiance. En tot en met maandag, de 20e, volgende week, staat de zomerkermis in dienst op de Grote Markt en de Kaai. Die opent doorgaans van 14 tot 21 uur, maar op woensdag 15 juli al om 11 uur. Houd er ook rekening mee, heb ik horen vertellen dat het iets later zou kunnen zijn met dat warme weer. Bij te hoge temperaturen moeten de mensen een beetje rusten. Het is middags siesta, hè? Dus na de siesta. Hè? De markt verhuist dan naar de Koning Albertstraat en de Kleinhaardstraat. En vrijdag volgt er een prikkelarme namiddag. Maandag 20 juli is de familiedag met animatie en kortingen.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Warme dagen. De coolste classics. Demerstad.

0: was Anne McNeil met een liedje voor de mensen die zeer content zijn van zichzelf. Die kijken in de spiegel en die zeggen dan: ik zie een ster.
1: Radio Doelenstad.
0: Bienvenue dans le cadre.

Bent u klaar om liedjes te zingen van The Cats? Ja, we doen dat met The Next One. Dat was ook een groepje van bij die jongens in de buurt. En die hadden van alles verzameld en die noemden dat The Cats Forever. Een medley, dus ja.

0: Uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus, het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
1: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad. Of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek, Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.

De Steve Miller Band. Ja, maar ik had het gezien. Hè. Ik had mijn playlist op voorhand gezien vandaag. En daarom had ik mij een Marcelleke aangedaan. Want anders, als ik zeg abracadabra, dan komen er altijd witte konijnen uit mijn mouw. Maar ze gaan mij hier niet altijd liggen hebben, hè, zeg. Dit is Radio Demerstad. It is my life. En wat gij daarvan vindt, al wel, ik trek het mij niet aan. En dat is een heel fijne gedachte. It's my life, Billy Joel.

sparen, hè? Ja, man, echt waar, hè? Sparen, want het zijn mooie dagen. In de winter hebben wij dagen als deze van vandaag niet in de aanbieding. Hou er rekening mee, dus wees er zorgvuldig mee. Roberto Giacchetti en de Scooters en I Save the Day. En ik heb nog een uurtje gespaard dat ik zo dadelijk met u deel na het wereldnieuws van 8 uur. Wat denkt u daarvan, hè? Een duim en een smiley, hè? Ah, dan is het goed. George Michael.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de haven van Antwerpen zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een lek gisteravond. Eén persoon ligt op intensieve zorgen. Een containerschip lekte waterstoffluoride en dat is bijzonder giftig. Lennart Verstappen van Port of Antwerp.
4: Nu, dat wordt wel permanent gemeten. Er is heel de nacht gemeten geweest en dat zullen ze blijven doen. En op basis van die metingen, van die waardes, maar ook natuurlijk van het weer en van de wind en dergelijke, zullen ze beslissen indien die gunstig zijn om dan die perimeter te verkleinen en af te bouwen.
3: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
5: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar iets meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
3: En ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die nog niet ontploft is. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
6: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch wel de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
3: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. En de finale, dat is dan voor zondag in New York. En daar zullen onder meer Robbie Williams en Laura Pausini op het podium staan. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt. Ook tijdens deze finale zal er een halftime show zijn, zoals we die ook al kennen van tijdens het American Football. Met optredens van onder meer Madonna, Justin Bieber en uiteraard Shakira met het themalied van dit WK. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

Is het al gedaan? Ja, het is al gedaan, want de woordjes die rijmen op oud waren allemaal op. Tot 9 uur het festival der Vloemingen met show Waddy Waddy Waddy Waddy en what?

0: dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
4: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwas. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Robert Palmer, I'll be your baby tonight. Een kleine verwijzing in de richting van luierseks. Want dat kan allemaal, hè, de dag van vandaag. Ik zag dat ook in het nieuwsblad. Daar wordt reclame gemaakt en uitgelegd hoe je moet experimenteren en kan experimenteren met zwepen en handboeien en klemmen. Ja, maar laat u maar gaan, hè.

Zeg, kwezelken, wilde jij dansen? Well, do you wanna dance and hold my hand? Cliff Richard op Radio Demerstad in de radio en karaoke show. Ja, het is te warm, jongens. In de Tour zijn de renners nu al buiten aan het slapen, omdat ze het binnen niet kunnen houden. En wij stellen dat ook vast, hè? We slapen iets verder van elkaar, toch, hè? In die volle zomer. En dan maak je ook de bedenking van, dit bed is eigenlijk groot genoeg, daar zou nog iemand bij kunnen. En dan moet ik u verwijzen naar secondlove.be. Ja, als dat geen schone reclame is, dan weet ik het ook niet, hè?

Waar is het? Waar is de liefde naartoe? The Supremes, where did our love go? Ja, ik weet het niet. Op een bepaald moment is het allemaal geconsumeerd natuurlijk. Ja, ja. Oh.

0: Demerstad.
1: Het is alright in de radio- en karaoke-show van Radio Demerstad. Iedere ochtend 7, 9 en voor u gaan wij zo ver. Als u nu zou zeggen, haal mij eens een grote hit uit China. Wij doen dat, hè. Wij denken daar niet over na. Huppla, en we zijn vertrokken, hè. Going back to China, als het moet, allemaal voor u, hè. Met een diesel.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Jij, zegt hij, jij bent mijn eerste en jij bent ook meteen direct mijn laatste. Ja, dan had hij wel zijn meester gevonden, uiteraard. Ja. Vandaag tot en met zondag is het Kiezegem Kermis. Kiezegem. Om 20 uur wordt hij geopend vanavond met een comedyavond. Donderdag is er vanaf 12 uur een springkastelenfestival. En om 19 uur de bingoavond. Vrijdag om 14 uur zet het seniorenfeest in. En om 19 uur spelen DJ's ten dans. Zaterdag om 16 uur gaat de stratenloop van start. En om 19 uur is het Kieke Rockt. Zondag om 8 kan je deelnemen aan een gravel en of een mountainbike tocht. En om 17 uur opent de barbecue. De kermis wordt afgerond met een Vlaamse nacht. Dat is een heel goed gedacht. En volgende week dinsdag 21 juli, de nationale feestdag. Tussen 11 en 6 gaat aan Huize Hageland in Tiel Twingen. Summer Sweetness. Gepaard met een oldtimer meeting, een vintage markt, kinderanimatie, food trucks en live optredens. De toegang daar is gratis. Bilingue, gratis, gratuit. Voilà, maar het is Cella Belgique. Hè? Marcia Griffiths op Radio Demersat. En wat zij doet is de

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek, Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
3: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal.

is het, zie, dat is waar. Daar had ik veel beter gezeten op de Rock and Roll High School. Samen met de Ramones, want met al die wiskunde die ik van zijn leven gekregen heb en de tabel van Mendeljev, wat heb ik daar al mee gedaan, denk je? Niets, ah ja. En met en Grieks en Latijn ook niet, hè. Ik kom ik Bart de Wever veel.

Ze wil mij niet verliezen. I don't wanna lose you, Tina Turner. En dat is een fijne gedachte. En we kunnen dat alleen maar deftig afronden door nog een laatste keer samen te zingen. Vind ik, hè?

0: uit de regio. Demerstad, Demerstad.
1: Let wel, ge moet gij niet weg, ge moogt gij blijven de hele dag. En dadelijk na 9 uur te midden van de Classics at Work. Hey, tot morgen, 7 uur.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een iemand ligt op intensieve na het lek in de haven van Antwerpen. Vermoedelijk een arbeider die in contact kwam met de giftige stof waterstoffluoride. Nog 28 anderen liggen in het ziekenhuis. In de haven zelf zijn ze op dit moment de lekkende container van het schip aan het halen. Dat zegt burgemeester Mark van de Vijver.
4: Nu is vooral de bedoeling om die containers te verwijderen. Er is een lekbak waar men die container gaat opzetten. Dan zou het kunnen zijn dat er terug wat extra rookontwikkeling aanwezig is. Maar het is ook de bedoeling en metingen te doen in het ruim van het schip om te kijken of dat daar eventueel schadelijke gevolgen zijn.
3: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil en bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten staken. Rond deze tijd zitten ze bij Tomorrowland samen over het komende festivalweekend. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
5: Er is eigenlijk nog niet gesproken over zaken zoals roken of barbecues of andere zaken op het terrein. Sowieso hebben we in het verleden ook al wel hitteplannen moeten doorvoeren. En dan zijn er ook wel maatregelen getroffen geweest naar bijvoorbeeld barbecues, maar ook naar watervoorzieningen, beneveling. Dus we zijn er eigenlijk wel op voorbereid en het is echt een kwestie van goede afspraken maken.
3: Gisteren beslisten de burgemeesters en de gouverneur dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, omdat het te droog is en de kans op brand te groot. En ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die nog niet ontploft is. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. En Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
6: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch ja, de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
3: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Another One Bites the Dust en Queen. Daarmee mochten wij vanochtend beginnen. Hier op de werkvloer na het Festival van Vlaanderen. Dankjewel Rudy. Fijn dat jullie er allemaal zijn.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Gisteravond de eerste opnames van 10 om te zien op de Zeedijk in Middelkerken. Mensen genoten er weer van om onze Vlaamse artiesten aan het werk te zien. En Belle Perez neemt het leven weer in handen. Ze stond op het podium voor een mini-concertje na de opnames. Ze neemt het leven dus weer in handen na alles wat er is gebeurd. En dat doen wij ook, hè, op de werkvloer op woensdag voormiddag. We zijn er klaar voor.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Voor elke

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

Woensdag voormiddag, de classics op de werkvloer. Ja, de arbeidsvitamine voor zij die dat nodig hebben in de vakantieperiode. Lady Marmalade, zing maar mee als je de liedjes kent. 1975 was het. Oh, wat vliegt de tijd toch, hè? Goedemorgen en fijn dat je meeluistert naar die classics op woensdag voormiddag. Het Connection gebouw op het Herbert Hoverplein in het centrum van de stad Leuven. Het gebouw wordt gesloopt. Ja, ze zijn er volle bak aan bezig. Heeft u het nog niet gezien? Moet u toch eens even langs gaan. Wij vertellen straks wat het dan wel gaat worden in de toekomst.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: coup de poing. Volgende week dinsdag is het Nationale Feestdag. En onze Belgische hits die zullen dan op de radio te horen zijn. En misschien met een beetje geluk heeft u maandag een brugdag. En dan kijkt u uit naar een heel mooi, aangenaam verlengd weekend. Ik gun het je van harte. Op de werkvloer, Tiffany. Ze was 17 jaar toen ze nummer 1 stond bij ons in het land met I Think We're Alone Now. Ergens in het midden van de jaren 80 was dat. Dit is een andere grote hit van haar uit 1979. Toen was ze nog piepjong, late night show.
1: Oh, 1240, you found it. That's the spot on your dial for a smile. A late night show, this is Lovable Larry. I'm gonna lay some sides on you.

0: wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

Shy Guy, Shy Guy. Zo klonk het in het midden van de jaren 90 bij Diana King. Het Connectiongebouw op het Herbert Hoverplein in het centrum van Leuven wordt dus deze dagen gesloopt. Ja, het wordt met de grond gelijk gemaakt. Er komt op het gelijkvloers een handelsruimte, een fietsenstalling en enkele gemeenschappelijke voorzieningen. En verder wordt het een studentenhuis met 56 kamers en studio's. De site wordt herontwikkeld tot een levendige campusplek met toegang via de Ravenstraat en via het Herbert Hoverplein. Het zal er helemaal anders gaan uitzien binnenkort, dat Connection-gebouw. Ja, het is daar dat Louis...

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het nieuwe regiokantoor van Fluvius in Lübeck wordt een energiepositief gebouw. En dat betekent dat het meer energie zal produceren dan dat het eigenlijk nodig heeft. De overgebleven energie wordt opgeslagen in batterijen voor later gebruik, in de winter bijvoorbeeld. Het nieuwe kantoor wordt zo ultramodern en moet de thuisbasis worden voor 300 medewerkers. Ook voor de gemeente is het belangrijk dat Fluvius kiest voor Lübeck. Er zouden 12.000 zonnepanelen komen. De inschrijvingen voor het nieuwe academiejaar zijn van start aan de U Hasselt. De universiteit mikt opnieuw op 2000 generatiestudenten. Dat zijn jongeren die zich na het secundair onderwijs voor het eerst inschrijven aan een universiteit of hogeschool. De belangrijkste nieuwigheden zijn het splinternieuwe gebouw voor de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen in Hasselt en de verdere uitbouw van de masteropleiding Toerisme.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis na het lek in de haven van Antwerpen gisteravond. 1 iemand ligt op intensieve. In de haven zelf zijn ze op dit moment de lekkende container van het schip aan het halen. Dat zegt burgemeester Mark van de Vijver.
5: Nu is het vooral de bedoeling om die containers te verwijderen. Er is een lekbak waar men die containers gaat opzetten. Dan zou het kunnen zijn dat er terug wat extra rookontwikkeling aanwezig is. Maar het is ook de bedoeling om metingen te doen in het ruim van het schip om te kijken of dat daar eventueel schadelijke gevolgen zijn.
4: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil en bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten staken. En rond deze tijd zitten ze bij Tomorrowland samen over het komende festivalweekend om te kijken of er nog extra maatregelen genomen moeten worden door de hitte. Debbie Wilmsen.
6: Er is eigenlijk nog niet gesproken over zaken zoals roken of barbecues of andere zaken op het terrein. Sowieso hebben we in het verleden ook al wel hitteplannen moeten doorvoeren. En dan zijn er ook wel maatregelen getroffen geweest naar bijvoorbeeld barbecues, maar ook naar watervoorzieningen, beneveling. Dus we zijn er eigenlijk wel op voorbereid en het is echt een kwestie van goede afspraken maken.
4: Gisteren beslisten de burgemeesters en de gouverneur dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, omdat het te droog is en de kans op brand te groot. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Geeft de nodige energie op de werkvloer. Een goede woensdagvoormiddag. Radio Demerstad staat aan. Limburg en Vlaams-Brabant luisteren mee naar de classics. Met onder meer de Village People.
1: Classics at work.
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Vandaag 15 juli, de tweede opnamedag van 10 om te zien aan de Zeedijk in Middelkerken. De Vlaamse artiesten die krijgen daar hun podium aan de kust. Hier bij ons staan de classics.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: Totaat, Abstract, Nail Styling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mulles in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mulles heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mulles garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.com.

Het was zomer in de 80s. Working my way back to you. Een van die grote hits van de Spinners. Deze week zullen stilaan de voorbereidingen beginnen voor Pukkelpop, het festival in Kiewit bij Hasselt. Maar zoals elk jaar is er ook een Pukkelpop Downtown. En dat is dit jaar op 15 augustus. En dat zal doorgaan op het Dussaarplein in Hasselt. Met veel live muziek, met DJ-sets. En ik zie Merel op de affiche staan. Pukkelpop Downtown, 15 augustus vanaf 3 uur in de namiddag. En het is volledig gratis. Daar word je wel een beetje stil van, hè? Dit zijn de Bengals, Eternal Flame.

Het is een vinylplaatje, een 45 toeren plaatje waar ik zo lang naar op zoek geweest ben. Ja, ettelijke jaren. En dan plots op een rommelmarkt zag ik het liggen en heb ik het eigenlijk voor een snoepcentje kunnen kopen. Origineel komt het uit 1964. Toen scoorde de Four Tops een opname bij het Motown-label van deze Baby I Need Your Lovin', Cal Calton uit de zomer van 1982. Schatje, ik heb jouw liefde nodig. Woensdag voormiddag, ik mis je adem.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het zal wel zijn dat hij alles veel helderder en veel beter ziet dan vroeger. Hij heeft vele jaren gewoond, dat weet je misschien, op de boulevard in Scheveningen, vlakbij het Kurhaus, het casino van Scheveningen in Nederland. Maar dat heeft hij een paar jaar geleden ingeruild voor een appartement in de nieuwe wolkenkrabbers naar Hollands model, de Skyline van Rotterdam. Het zijn twee wolkenkrabbers naast elkaar en ze noemen dat daar in Rotterdam ook de Lee Towers. I can see clearly now. George Harrison is this.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

Met Patrick van Laar. Eerst even nog aan Kurt vragen of er een aperitiefje kan passeren. En dat ziet er goed uit. Vanavond is de tweede opnamedag van 10 om te zien. Daar hebben we het daar straks over gehad. De Vlaamse artiesten die krijgen aan de kust hun podium. Het Connection-gebouw op het Herbert Hoverplein in het centrum van Leuven wordt deze dagen gesloopt, met de grond gelijk gemaakt. Er komt een studentenhuis met 56 kamers en studio's. We houden je graag op de hoogte van het nieuws van bij ons. Radio Demerstad, een hele dag lang genieten. Fijne woensdag.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeenteraad van Gebets heeft onlangs een belangrijk voorstel van CD&V Plus goedgekeurd. De partij pleitte met succes voor een transparantere aanpak van het Vlaams grachtenbestand 1.0. Inwoners en landbouwers worden voortaan actief betrokken bij de validatie van de kaarten, omdat de huidige computergestuurde kaarten te veel fouten bevatten. CD&V Plus krijgt dus steun voor dat grachtenplan. Lokale kennis moet zwaarder wegen dan een computerkaart, zeggen ze. En daar was iedereen het mee eens. De stad Scherpenheuvel-Zichem onderzoekt de mogelijkheid om een deel van het centrum autovrij te maken. Het gaat voor alle duidelijkheid om een proefproject en geen definitieve opstelling of beslissing. Concreet bekijkt het bestuur of het mogelijk is om het deel dat tijdens het bedevaartseizoen op zondag afgesloten is, ook op zaterdag verkeersvrij kan gemaakt worden. Een andere optie is om het deel van aan het Gulden Vlies tot aan de fontein af te sluiten. De stad zou op het verkeersvrije deel dan bijvoorbeeld animatie kunnen voorzien. Het idee past volgens schepen van lokale economie Geert Janssens in een breder plan om voor een bruisend stadscentrum te zorgen. De stad gaat daarvoor nog in overleg met inwoners en handelaars vooraleer ze daar een beslissing in neemt. Maar misschien zijn het die laatste, die handelaars, die het meest kritiek zullen hebben. We zullen zien.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Experten waarschuwen voor het HPV-virus. Dat is een seksueel overdraagbare infectie die in sommige gevallen kanker kan veroorzaken. Vaccinoloog Pierre van Damme staat dit weekend op Tomorrowland om jongeren te informeren.
5: We weten dat er bestaan 200 types van dat virus en een 12-tal hebben verband met kanker, waaronder baarmoederhalskanker, maar ook anuskanker, peniskanker, kanker ter hoogte van de keel. Dat is een reden waarom dat we vooral aandacht willen besteden aan het feit dat je dit kan voorkomen met die vaccinatie.
4: Meer dan 8 op de 10 mensen raken ooit besmet met het virus, maar in de meeste gevallen is het onschuldig. Een Belgisch team gaat richting Parijs om te helpen bij de bosbranden in Fontainebleau. Daar is op dit moment al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En dat heeft ook grote gevolgen voor de dieren. Dat is meteen ook de focus van dat Belgische team. Ze zullen de getroffen dieren evacueren, opvangen en verzorgen. En sport, vanaf augustus, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, krijg je een melding als de VAR moet tussenkomen tijdens een wedstrijd in onze competitie. Het zal een soort pancarte zijn die zowel in het stadion als op je tv verschijnt. Op die manier weten mensen beter wanneer de VAR iets aan het checken is. En ook de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter wordt op die manier getoond. Vanaf september gaat het nog een stapje verder, dan gaat de scheidsrechter zijn beslissing ook uitleggen via de stadionmicrofoons. Dat gebeurt nu ook al op het WK. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

Ik dacht dat hij in 1985 met een drietal hits binnen de top 10 stond van de Europese hitparades. Dat gebeurde met onder meer I'm on Fire, met Born in the USA en ook met Daisy Dancing in the Dark. Dat was Bruce Springsteen.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: www.bnr.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
0: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
5: Je beleeft een echte zomer.
6: Zomer.
5: Met Radio Demerstad.

0: Zomerradio Demerstad. Wij gaan zo dadelijk aandacht besteden aan een aantal informatiefjes. Eerst hebben we nog een aantal classics. Ardeen Taylor strakjes. Nadirie, zomerse muziek op jouw Zomerradio van Paco. En Amor de Mis Amores.
1: Aperitief met Kurt Batens tot 12 uur.

Zo is er tot en met maandag 20 juli de zomerkermis in Diest. En dat vindt plaats op de Grote Markt. En de kaai die opent doorgaans van 2 uur in de middag tot 9 uur in de avond. Maar vandaag op woensdag 15 juli al vanaf 11 uur. De markt verhuist dan naar de Koning Albertstraat en de Kleinaardstraat. En vrijdag 17 juli dan volgt er een prikkelarme namiddag. En maandag 20 juli is de familiedag al daar met animatie en kortingen.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Zomerradio Demer staat vandaag zeer warm met veel zon. Ook wat wolken en nog steeds kans op een geïsoleerd onweer in het zuiden aan het einde van de dag. John Denver komt eraan zo dadelijk. We gaan allemaal meezingen met Take Me Home, Country Road. En we beginnen met die van de Soul Asylum. Zij hadden in de jaren 90, moet het geweest zijn, een dikke hit met deze, The Runaway Train. Call you

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

0: miss me.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: punto.
1: Ja, met dit soort muziekjes doen we onze naam alle eer aan. Natuurlijk Zomerradio Demerstad met Juanes La Camisa Negra. Dit was het programma Aperitief. Tot morgen allemaal. Zo dadelijk veel plezier met de lunch. Eet u vooral ook smakelijk. En morgen tussen 11 en 12 doen wij het opnieuw. All right, I think we're gonna make it. Dit is een van de laatste van Christopher Cross.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Het betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
4: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
3: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En diesel tanken wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal €2,15 per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen: de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Experten waarschuwen voor het HPV-virus. Dat is een seksueel overdraagbare infectie die in sommige gevallen kanker kan veroorzaken. Vaccinoloog Pierre Van Damme staat dit weekend op Tomorrowland om jongeren te informeren.
5: We weten dat er bestaan 200 types van dat virus en een 12-tal hebben verband met kanker, waaronder baarmoederhalskanker, maar ook anuskanker, peniskanker, kanker ter hoogte van de keel. Dat is een reden waarom dat we vooral aandacht willen besteden aan het feit dat je dit kan voorkomen met die vaccinatie.
3: Meer dan 8 op de 10 mensen raken ooit besmet met het virus, maar in de meeste gevallen is het onschuldig. Vanaf augustus, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, krijg je een melding als de VAR moet tussenkomen tijdens een wedstrijd in onze competitie. Het zal een soort van pancarte zijn die zowel in het stadion als op je tv verschijnt. Op die manier weten mensen beter wanneer de VAR iets aan het checken is. Ook de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter wordt op die manier getoond. Vanaf september gaat het zelfs nog een stapje verder. Dan gaat de scheidsrechter zijn beslissing ook uitleggen via de stadionmicrofoons. Dat gebeurt nu ook al op het WK. En de rust tijdens de WK-finale zondag zal langer duren door de halftime show. De standaard voetbalpauze van een kwartier wordt mogelijk verlengd tot een half uur. Het is trouwens de eerste keer dat er zo'n halftime show is tijdens het WK-voetbal. We kennen het natuurlijk van tijdens het American football. Tijdens die show onder meer optredens van Madonna, Justin Bieber en Coldplay. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Zouden die Belstars geen fans geweest zijn van Prince? Ik heb het altijd gedacht en ik blijf het vandaag nog altijd beweren. Sign of the Times, een hit van hen uit 1983. Goedemiddag, beste vrienden. We zijn er weer bij op deze midweekaflevering van de middag. Ik hoop dat het voor u al een beetje gesmaakt heeft. En voor zij die nu pas aanschuiven, smakelijk eten.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: We hebben zo dadelijk Madonna en Sailor, maar eerst Kid Rock en All Summer Long. It was

0: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels. Toffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar. Basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar. Een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 1. Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. 1 adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij De Kessel.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbornstraat 30, Alke.
8: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
7: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
9: De zomer is hier.
10: Zomerradio.
9: En dat hoor je.
11: De zon en de muziek.
9: Radio Demerstad.

Sailor and a glass of champagne. Een glaasje net voor het eten. Als aperitief, waarom ook niet, hè? Het gouden druivensap, moet ik zeggen. Want dat zou van de allerbeste kwaliteit moeten zijn. Als je het label champagne meekrijgt. Pussycat, dat was destijds ook een van de betere exportproducten vanuit Nederland. Hun grootste hit, Mississippi.

Dan komen de kermissen weer tevoorschijn. Tot en met maandag 20 juli staat de zomerkermis in Diest op de Grote Markt en de Kaai. Die opent doorgaans van 14 tot 21 uur. Maar woensdag 15 juli, vandaag dus, is het daar al aan de gang, want het is daar begonnen om 11 uur. De markt die verhuist dan naar de Koning Albertstraat en de Kleinaardstraat. De vrijdag 17 juli volgt er een prikkelarme namiddag. Maandag 20 juli is de familiedag met animatie en de nodige kortingen. De lege portemonneeëndag wordt dat ook wel eens genoemd. In

0: Milo en zijn eerste hit. De man resideert in Amerika, maar is nog altijd met hart en ziel in zijn geboortestad. En dat is dan Leuven. Volgende man heeft één keer een plaat gemaakt en het was een schot in de roos. Peter Schreiber.
1: Het is net

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Een nieuwe of tweedehandswagen?
5: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
4: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Had ik u gisteren wat proberen wijs te maken toen ik zei dat de festiviteiten in de zomer maar op een laag pitje zitten. In de Demervallei leeft het altijd. Zo kan je zaterdag aanstaande 18 juli vanaf 13 uur naar de markt van Zichem. Daar is dan Zichem zomeranimatie in het park aan de gang. Kortweg heet dat ZAP. De toegang is gratis. Om 13 uur gaat het betangtoernooi van start. Inschrijven daarvoor doe je via mail naar de dienstvrije tijd van Scherpenheuvel Zichem. Kinderanimatie opent om 14 uur en vanaf 19 uur zorgen live optredens voor ambiance in Zichem op de markt. We gaan Kis er nog eens bij halen en dan gaan we het nieuws horen. Daarna zijn we er terug. Tot zo.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Dat betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
4: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
3: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Diesel wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal 2,15 euro per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen, de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Britse tieners krijgen een avondklok voor sociale media. Heel concreet zullen jongeren van 16 en 17 tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op apps als TikTok of YouTube kunnen. Dat heeft de Britse regering beslist. De vraag is hoe effectief dat zal zijn, want jongeren kunnen de instellingen wel zelf nog aanpassen. Eerder dit jaar besliste de Britse regering ook al dat jongeren onder de 16 vanaf volgend jaar helemaal niet meer op sociale media mogen. En sportrode duivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus, dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen tijd bij Lille in Frankrijk. En dan nog een opvallende sportprestatie van een Amerikaanse man. Die heeft een marathon gelopen met 125 t-shirts aan. Goed voor 20 kilo aan extra gewicht. Hij heeft daarmee een nieuw wereldrecord te pakken. Het oude stond op 100 t-shirts. Hij kwam uiteindelijk binnen de 6 uur aan en zei na afloop dat hij zich een levende burrito voelde. Terecht. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust iets frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: De Crocodile Rock, elke keer opnieuw leven op de radio als deze hit uit 72 voorbij komt. Vandaag gebruikten we ze ook als opener van het tweede uur van de middag op woensdag.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Volgende nummer was ooit een hit voor de Duitse Kila, maar eerder was de originele van American Bread. Het nummer heette Bend Me, Shake Me.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 88 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born.

Amadeus en Falco. Tot en met 20 augustus kan je elke woensdag om 19 uur met Ferm de fiets op in Vaanrode. Startplaats is dan de Torendraaier.

Modern Talking, You're My Heart and My Soul. Vanuit Duitsland maakten zij de ene hit na de andere. Jimmy James en de Vagabonds waren ervoor ook nog te horen met Now is the Time. The Time voor Truus.

Applaus. Ja, dat zetten we altijd wat luider. Hè? Dat was Opus en Life is Life. Donderdag, morgen dus, 16 juli vanaf 17 uur... vindt Rockherk Encore plaats. Op de mainstage aan het Olmenhof, beter in Herk de Stad. Met diverse live optredens. U bent er van harte welkom.

0: die je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

Wat mij betreft komen ze rijk laat hier binnengevallen met Helloa. Want wij zijn aan het eind van de middagaflevering van deze woensdag 15 juli bezig. Malta en McNeil hoorden we nog. Afsluiten doen we vandaag met Paolo Conte. Morgenmiddag zijn we er terug. Tot dan.

0: Het is 2:00.
1: Demerstad, regionaal nieuws.
2: De Sint-Pieterskerk in Langdorp werd de voorbije jaren op een krappe manier gerestaureerd, maar op termijn wordt de ganse site rond de kerk ontwikkeld tot een levendige groene plek met sociale en maatschappelijke meerwaarde. De infrastructuur krijgt ook toeristisch een belangrijke functie. Er is opnieuw een belangrijke schakel in die toeristische functie ingevuld, want het voormalige dodenhuisje aan de kerk in Langdorp werd de afgelopen maanden gerenoveerd en heringericht als Huis der Weemoed. Het huisje wordt ook ingeschakeld als toeristisch infopunt. De inrichting van het huisje gebeurde in herkenbare Mirode huisstijl en wordt doorgetrokken naar de buitenomgeving. Praktisch werd ook gedacht aan de bezoekers van het kerkhof, want aan de buitenzijde is een waterpunt voorzien dat ze kunnen gebruiken. Na een heraanleg van 1,5 jaar is speeltuin De Koekoek in Halen opnieuw open. De vernieuwde recreatiesite is bij de start van de zomervakantie ingehuldigd. De werken gingen eind 2024 van start en omvatten onder meer de aanleg van een nieuw skatepark, nieuwe speeltoestellen, wandelpaden en extra groen. Met de heraanleg wil de stad van De Koekoek opnieuw een centrale ontmoetingsplek maken voor kinderen, jongeren en gezinnen. Met de vernieuwing geven we een van de belangrijkste recreatieve ontmoetingsplaatsen van de stad Halen nieuw leven, zegt burgemeester Erik van Roelen. We hebben bewust gekozen voor een combinatie van speelwaarde, ontmoeting en vergroening.
1: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Bilze-Hoeselt in Limburg is vanmorgen een kindje van 2 overleden. Het zat achterop de fiets bij een volwassene toen ze gegrepen werden door een auto. Het kindje werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. 4 van de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw in Brussel werkten voor dezelfde firma. Een metaalbedrijf uit Alken in Limburg. Journaliste Rosalie Pieters.
4: Een bedrijf gespecialiseerd in lassen en lasersnijden. Het is een klein bedrijf waar eigenlijk maar 8 mensen werken. Een van de zaakvoerders zat ook mee in de lift. Dus je kan je inbeelden dat dat daar aankomt als een enorme schok. Een zware balans daar in Alken.
3: Ze kwamen om het leven toen een lift naar beneden stortte tijdens een brand. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En sportrode duivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus, dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen jaren bij Lille in Frankrijk. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Temple Tudor, met een nummer dat geschreven werd door de frontman van deze band. Dat was niemand minder dan Edward Tudor, die schreef het. En het werd een grote hit in 1981. Dat was wonderbaar. En met dat woord kunnen we ook de middag van vandaag samenvatten, vind ik. Dankjewel, Patrick van Laar. En nu is het weer siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, siesta, met Jan de Groot op Temerstad.
0: Een hele goede middag en fijn dat u luistert allemaal. Straks, omstreeks kwart over, dan doen we weer de feiten van de dag. We hebben ook het uitgebreide weerbericht. Dat is allemaal voor straks. En voor de rest zijn er veel classic hits. Deze ook van The Electric Light Orchestra. Rollover Beethoven.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je twee plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch voetverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
6: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan.

Ja, kijk, het is misschien een beetje een gekke vraag, maar voor jezelf weet je dan meteen of je in aanmerking komt of niet. What kind of boy you're looking for, girl? Dat was Hot Chocolate. Bij het afdalen van een steile helling in Dinant, en daarmee zitten we bij de feiten van de dag. Bij het afdalen van die helling in Dinant weigerden op 15 juli 1969 de remmen van een Nederlandse bus. Het voertuig doorbrak een hek en stortte in de Maas. Hierbij kwamen de chauffeur en 20 passagiers om het leven. De reisleidster en 3 vakantiegangers konden wel nog uit de bus ontsnappen. En op 15 juli 1869 verkrijgt de Franse voedselchemicus Hippolyte Meijer-Mauresien een patent op de productie van margarine. Napoleon III gaf opdracht om een vervangmiddel voor boter te zoeken. Margarine blijkt van grote waarde omdat het, in tegenstelling tot boter, een lang houdbare bron van vetten is. In de loop van de jaren wordt er veel gesleuteld aan het product, maar we gebruiken het nog altijd vandaag. En de moeder van John Lennon, Julia, die komt op 15 juli 1958 om het leven in Liverpool bij een auto-ongeluk. En dat werd veroorzaakt door een dronken politieman. En op 15 juli 1099 was er de eerste kruistocht. Christelijke soldaten nemen Jeruzalem in en doden alle moslims en joden. Deze massamoord was in de ogen van de overwinnaars een gezegende daad in de heilige oorlog die God wilde. Wij onthouden ons in elk geval van alle commentaar.

0: Chris Isaak en zijn Blue Hotel on the Lonely Highway.
1: Het weerbericht.
0: Ja, u heeft het ook al gemerkt, hè? Het blijft maar zomeren. Net als gisteren wat stapelwolken, maar voor de rest heel warm. 31 graden weer en straks kan er lokaal misschien een onweer losbarsten. Morgen ook hetzelfde weer. Het wordt dan nog een graadje warmer. 32 graden, ook dan kans op onweer, maar waarschijnlijk niet in onze kontrijen. Vrijdag blijft het ook nog altijd zonnig bij 30 graden. Er is dan wel meer kans op onweer. En zaterdag, dan gaan de temperaturen naar beneden. Dan wordt het nog 25 graden en op zondag nog 22 graden. Er is weinig sprake van onweer in het weekend. Het wordt dan gewoon lekker zomers weer.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet.
1: Zomersolde koppelverkoop. 3+1, 4+1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.

0: Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij V&D in Haarlem.
2: Radioreclame? Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame.

0: Dat waren de Jacksons en die zullen dat geweten hebben, zeker met hun Walk Right Now. Die zullen dat geweten hebben dat ik het nu ga hebben over wandelen. Want overmorgen vrijdag organiseert Ferm Grootbekkenvoort van aan Mardijk in Wersbeek een wandeling over 5 kilometer. Ze vertrekken om 5 uur en na afloop kan je er genieten van een krok uit het vuistje of een tapasplank. Inschrijven kan via de Facebookpagina van Ferm Grootbekkenvoort. En aanstaande zondag dan organiseren de landelijke gilde van Kortenaken en omliggende gemeenten de Hagelandse Gordel met een parcours van 20 tot 75 kilometer. Je kan vertrekken vanaf 8 uur en er zijn verschillende vertrekplaatsen, onder meer de kasteelboerderij Lemmens in Kortenaken.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: En nu, Diana Warwick met Take the Short Way Home. Ja, dat zeg ik ook altijd tegen mijn GPS, maar of dat altijd helemaal klopt, soms betwijfel ik dat een beetje. Maar ja, volgen is het beste en het is eigenlijk ook nog nooit echt fout gelopen.

Dat was Paco Paco en Taka Taka Ta, nummer uit 1972. Nu nog The Chiffons met One Fine Day. En we hebben ook nog Bananarama. Maar dan wordt het 3 uur zometeen. Dan krijg je een update van...

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een korte wandeling met de hond heeft voor Skepszanger en Diest gemeenteraadslid Guy Swinne een verrassend gevolg gehad. Tijdens een pauze van wat schilderwerken thuis ging hij wandelen met de hond, maar werd hij toevallig gefotografeerd door de Google Street View wagen. De beelden doken later op Google Maps op tot zijn eigen amusement. De burgemeester van Sint-Truiden heeft een superette in Guvelingen tijdelijk gesloten nadat er bij een controle eind april vervallen voedingswaren en illegale tabaksproducten werden gevonden. Tijdens de controle bleek ook dat de hygiëne in de winkel onvoldoende was. De uitbater mag de zaak binnen 1 maand weer openen als hij tijdens een nieuwe controle kan aantonen dat zijn zaak voldoet aan alle wettelijke verplichtingen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het scheepvaartverkeer in het deurgangdok ligt nog altijd stil. Aanleiding is het giftige lek dat gisteravond op een vrachtschip ontstond. In totaal werden 186 personen afgevoerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Journalist Maarten Knuts.
5: Er is een gat in die container van 10 op 10 centimeter. Dat wordt nu dus gedicht. En dat hele containerschip staat op dit moment ook in een bak. Een bak om het lekken tegen te gaan. Eigenlijk, daar zit ook kalk in. En die kalk moet dat toxische gas ook absorberen. Als dat gebeurd is, dan gaan ze straks ook kijken of de lading van dat schip van die containers is aangetast.
4: Daarna volgt er ook een controle. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld. 4 van de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw in Brussel werkten voor dezelfde firma, een metaalbedrijf uit Alken in Limburg. Journaliste Rosalie Pieters.
6: Een bedrijf gespecialiseerd in lassen en lasersnijden. Het is een klein bedrijf waar eigenlijk maar 8 mensen werken. 1 van de zaakvoerders zat ook mee in de lift, dus je kan je inbeelden dat dat daar aankomt als een enorme schok, een zware balans daar in Alken.
4: Ze kwamen om het leven toen een lift naar beneden stortte tijdens een brand. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het toernooi van Gstaad. Collignon versloeg een Italiaan in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Monegask of een Duitser. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en is er ook kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Dat was ABBA uit 1973. Ja, het nummer waarmee ze doorbraken, ook bij ons in de Benelux. Dat was Ring Ring. En op die manier kwamen ze aanbellen, net na 3 uur hier bij Demerstad.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ja, we doen er inderdaad een uurtje siesta bij. We blijven nog tot 4 uur. Straks een opmerkelijk nieuwsbericht, dat komt uit China. We houden op het 30 minuten ongeveer ook altijd koffiepauze. Dat is vandaag niet anders. En voor de rest zijn er uiteraard nog de classic hits.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
4: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek, Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
5: Voor

De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpaal. Paalse Steenweg 284.

tyfoon Bavi genaamd, die heeft afgelopen zaterdag voor enorme golven gezorgd in de Chinese provincie Zhejiang. Op indrukwekkende beelden is te zien hoe woningen aan de oostkust getroffen werden door een enorme stormvloed. De tyfoon kwam zaterdagnacht aan land en dat ging gepaard met windsnelheden tot 145 km per uur. De stroom is daar ook meteen uitgevallen. Dat betekende onder meer dat mensen niet meer konden bellen. En wat heeft men dan besloten? Wel gewoon om ruim 2,2 miljoen Chinezen in de regio gewoon te evacueren uit voorzorg. Pas in de loop van zondag is de tyfoon in kracht beginnen afnemen. En alsof dat nog niet allemaal erg genoeg is. Nu de Backman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Binnenstad. Elke dag jouw dosis vitamine D. Jouw dosis vitamine Demerstad.

0: Dat was Carol Gianni, het meisje, mag ik dat zo zeggen, werd geboren in Nigeria. Eind der jaren 70 verhuisden ze naar Canada en nog een tijdje later in 1983 naar Engeland. En ondertussen maakten ze deze hit, dat was Mercy. En daarvoor de Frank Boeijengroep met Hier komt de storm. Ah wel, we zullen eens kijken of dat waar is.
1: Het weerbericht.
0: Ja, storm zal het toch niet echt worden vandaag hoor. Kans op onweer, maar niet in onze kontrijen. En het blijft bijzonder warm, tot 31 graden. Morgen, dan is er meer kans op onweer. Al is dat nog sporadisch. Het wordt ook iets minder heet morgen, 28 graden. En op zaterdag en zondag dan gaan de temperaturen echt naar beneden. Die twee dagen in het weekend wordt het zo'n 24 graden.
1: Jan de Groot.
0: En nu terug naar de muziek. We gaan naar 1980 met deze plaat. If you feel the funk. Oh wel ja, ik voel het al. Hier is LaToya Jackson. Goedemiddag.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus, eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus, rondrit met de minder valide. Country namiddag, s'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus, het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

Dit is Siesta bij Radio Demerstad. We zijn er elke dag tussen 2 en 4, ook tijdens het weekend. Ja, dan zijn we ook een beetje part-time bezig, zeker, hè? Stevie Wonder was dat, met zijn part-time lover. Het komend weekend, of vrijdag en zaterdag toch, vindt Rockherk plaats op de terreinen van het Olmenhof in Herk de Stad. Het begint daar zowel vrijdag en zaterdag vanaf 1 uur. En in Testelt is er een themawandeling, die gaat door op 26 juli. Het aantal deelnemers is daar beperkt tot 25, dus kaartjes op voorhand bestellen is wel echt noodzakelijk. Dat kan bij de Gidsenbond van Scherpenheuvel-Zichem.

Meteen een goede 50 jaar terug in de tijd met The Shadows en Let Me Be The One. Maar mijn tijd zit erop hier bij Radio Deberstad voor vandaag dan toch. Dit was Siesta, zometeen vliegen we er helemaal terug in met De Spits. En die wordt verzorgd door Gunter Schepers. Je hoort hem zometeen na 4 uur. We gaan afsluiten met The Boys Town Gang en Ain't No Mountain High Enough. Heel graag.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het nieuwe regiokantoor van Fluvius in Lübeck wordt een energiepositief gebouw. En dat betekent dat het meer energie zal produceren dan dat het eigenlijk nodig heeft. De overgebleven energie wordt opgeslagen in batterijen voor later gebruik, in de winter bijvoorbeeld. Het nieuwe kantoor wordt zo ultramodern en moet de thuisbasis worden voor 300 medewerkers. Ook voor de gemeente is het belangrijk dat Fluvius kiest voor Lübeck. Er zouden 12.000

0: Zonnepanelen komen. De inschrijvingen voor het nieuwe academiejaar zijn van start aan de U Hasselt. De universiteit mikt opnieuw op 2000 generatiestudenten. Dat zijn jongeren die zich na het secundair onderwijs voor het eerst inschrijven aan een universiteit of hogeschool. De belangrijkste nieuwigheden zijn het splinternieuwe gebouw voor de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen in Hasselt en de verdere uitbouw van de masteropleiding Toerisme.
1: Demerstad, Wereldnieuws.
2: In het deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de twee terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd het deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan op een vrachtschip. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Er heeft een zware brand gewoed in een woning in Kesselo in Vlaams-Brabant. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd. Na zo'n uurtje kregen de hulpdiensten het vuur onder controle. Er vielen ook geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een oppompverbod door de droogte. Dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een oppompverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het toernooi van Kestad. Collignon versloeg een Italiaan in 2 sets. Het werd 2x7-6. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Monegask of een Duitser. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen dan ook. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: plezante muziek van de Walker Brothers.
1: De Spits op Demerstad met Gunter Schepers.
0: Goedemiddag, welkom in het nog altijd hete Vlaanderen. Welkom bij ons in de Spits. We were

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op

Als je op zoek bent naar wat actie in je leven, dan kan je in Finland geheim agent worden. Dat is dus echt waar. Ze zijn daar op zoek naar een James Bond, maar dan in het echt naar meerdere, zelfs meerdere geheim agenten. Er is een vacature geplaatst. Ongeveer 3000 Finnen hebben daarop gereageerd. En ze zijn nu bezig met de sollicitatiegesprekken. Je moet geen diploma, geen ervaring hebben. Wel goede sociale vaardigheden. En je zou Russisch of Chinees moeten spreken. Het is geen verhaaltje. Het is gewoon

Yeah. Zo, een plonsje in een fris zwembad, dat kan wel een Hallelujah Freedom zijn. Junior Campbell hier bij Radio Deverstad. Het is 4:30 ondertussen. Dit is een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. John Lennon, die van de Beatles, met Imagine.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

waren de jaren 60. Lieve luistervrienden, met Billy Joe Royal, onze Frits. Die heeft laten weten dat het kermis is in Schaffhut aankomende weekend rond het Sint-Hubertusplein. Het is een traditioneel volksfeest. Het biedt een mix van attracties en activiteit. Vrijdag en zaterdag om 8 uur beginnen daar optredens. Zondag vanaf 2 uur wordt de kermis afgerond door het Dweilorkest Code Oranje. Het is Code Oranje. Het koor Ma Cantare en Circus Animatie. En de toegang, dat is mooi meegenomen, die is altijd gratis.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Wacht eens. Wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
6: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
7: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
8: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
9: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
10: Ja, ik zie alles hoor.
11: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
10: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
11: Maar goed voor mij.
8: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
8: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
12: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

gewoon zonnige muziek op de radio. Wat wil een mens nog meer? Lou en de Hollywood Bananas. Bijvoorbeeld eind jaren 70. Een bijzonder grote hit in ons Belgenlandje. Die Kingstan. Kingstan. En nu we het toch hebben over eind jaren 70, begin jaren 80. Toen was deze dame ook waanzinnig populair. Het is Kim Wilde.

Fantastische groep is dat. Bloem, je luistert naar Radio Deverstad. Goedemiddag, 24 uur per dag. Hoor je bij ons, de grootste hits aller tijd. Dit is daar een mooi voorbeeldje van, de Police.

Dat gebruiken ze deze dagen massaal, ventilators, maar blijkbaar gebruiken we ze verkeerd. Allee, ik gebruik toch verkeerd de ventilator. Wat moet je namelijk doen? Vooral 's avonds en 's nachts moet je de ventilator in de deuropening zetten of in de opening van het raam met de achterkant naar de kamer. Op die manier blaas je de warme lucht uit de kamer naar buiten. En wel, ik ga het uitproberen. En helaas mag je verwachten hier in de spits, morgen bijvoorbeeld. Zometeen is 5 uur, het nieuws komt eraan na Life's What You Make It, een klassieker van Talk Time.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de E40 richting kust is een zware kettingbotsing gebeurd, ter hoogte van Brugge. De snelweg is er volledig afgesloten. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum viel er een auto stil op de linkerrijstrook. Daarna zijn er een vijftal andere auto's op ingereden. Ook twee vrachtwagens raakten betrokken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de politie zijn er verschillende gewonden gevallen. Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren. In het deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de twee terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd het deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een oppompverbod door de

0: droogte, dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water uit te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een oppompverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En Annie Gerards en Ray Verhagen, beter bekend als de Bomma en Albert van familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden samen met koning Philip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer, noemden de Bomma en Albert het. Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in familie voor hun 36e seizoen op rij. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Geweldig Belgisch en we zijn er zo trots op.
1: De Spits met Gunter Schepers.
0: De Flyers daaruit pikken daar. Welkom bij ons in De Spits, nog tot een uur of zes hier bij Demerstad.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Te droog in de zomer, geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op AmerikaanseStokpaal.nl.

Zoveel goestingen om de dansschoenen terug aan te trekken, het zou wel zijn. Luisa Fernandez, die is daarvoor verantwoordelijk. Uit de jaren 70 heeft ze het nummer op laat gezet. Lay Love aan.

muziek uit de jaren 60. Dit waren de Barkstaffs. Deze zomer trekt Bart Kuil rond in ons Vlaanderen landje. Voor heel wat live optredens. Hij heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Zot verliefd. En ooit, heel veel jaren geleden, nam hij dit nummer op. Samen met

De Newsickers bij Demerstad. Binnenkort gaan we naar de Lokerse feesten. En we kijken allemaal uit naar het optreden van Diana Ross. Die gaat ongetwijfeld nummers brengen van de Supremes. Dat kan niet anders. En om ons voor te bereiden, hoor je regelmatig... Het zou wel opgevallen zijn, hè, de voorbije weken. Hoor je regelmatig een nummer van deze diva in de avondspits. Vandaag is Chain Reaction aan de beurt.

0: Tuin uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: In Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal.

het gezegende jaar 1976. A Little Bit More van de band Duck the Hook. Die kwamen aan hun groepsnaam omdat een van de groepsleden heeft ooit een auto-ongeval gehad. Is een oog verloren en droeg altijd zo'n zwart lapje. En zo zijn ze aan die naam gekomen, omdat dat een verwijzing was naar Captain Hook dan. Ja, Duck the Hook, ze hebben wel een paar toffe platen gemaakt. Wij blijven hangen in de jaren 70, omdat, zoals gezegd, in die periode goede muziek gemaakt is. Onder meer door deze man, dat is David Soul.

Silver Lady David Solgi, winnaar van de Scabs, die heeft op zijn socials gereageerd op een bandje wat Four Aces van de Scabs covert. Hij vindt dat fantastisch. Ja, het zou wel zijn, maar wij horen toch ook graag de originele versie. Daarmee gaan we de spits besluiten vanavond. Scabs dus, Four Aces in a row. Straks na het nieuws, hoor je Willem de Groot. Ik wens je nog een fijne avond. Tot morgen. There are

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8 voertuigen betrokken, daarbij ook 2 vrachtwagens. Peter Bruinings van het verkeerscentrum.
4: De snelweg is intussen weer vrij en dat na toch wel een straffe prestatie van de hulpverleners. Die waren massaal aanwezig en hebben in nog geen 2 uur tijd 5 voertuigen getakeld, een hele reeks gewonden opgevangen en dan ook nog het wegdek moeten schoonmaken, want er was een olielek. Dus dat is uiteindelijk toch al bij al snel gegaan.
3: Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren, vertelt premier Bart De Wever.
5: Nieuwe technieken, productiemogelijkheden, de beste technologie die op de wereld bestaat, die naar ons land gaat komen. En wat we vandaag hebben gehoord, is eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektrische voertuigen, dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
3: Mogelijk gaat het om Chinese modellen als Polestar en zo. In totaal werken er 6000 mensen in de fabriek. Bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Ook Turkije wordt getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten. Daar moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen.

0: Ja. Ook de branden in Spanje en Frankrijk zijn nog niet volledig onder controle. Sport. De Noor Søren Werenskjold heeft verrassend de 11e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Werenskjold was in de massasprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Milan Fritin. Jasper Philipsen werd gedeclasseerd. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. Het was trouwens de snelste etappe in de Tour ooit. In totaal reden de renners 50,91 km per uur gemiddeld over 163 kilometer. Annie Geraerts en Ray Verhaagje, beter bekend als de Bomma en Albert van familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden er samen met koning Filip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer, noemden de Bomma en Albert het.
1: Doe die toch wel iets hoor. Je zegt, ja, dat zijn ook mensen gelijk dat wij zijn. Maar als het dan zover is, dan raakt hij toch.
2: Je voelt wel een sociale bewogenheid, het pure interesse. Dat er in de maatschappij en ook in ons beroep eventueel leeft.
0: Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in familie voor hun 36e seizoen op rij. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minimaal tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maximaal tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Ja, dat zijn zo van die bands die één dikke hit hadden en daarna niks meer. Zo ging dat ook met Dead or Alive, You Spin Me Around Like a Record. En daarmee openden we. Het is woensdag 15 juli. Dank je Gunter voor de spits en welkom bij Demerstad. We zijn weer samen tot 8 uur.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek, Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 56.

Ja, het was verrassend hè, dat 10cc plots de reggae-tour opging. Maar met succes, want dit werd een nummer 1 in heel veel landen, ook bij ons. En geschreven en gezongen door Eric Stewart en Graham Goldman van 10cc. Dat was de Dreadlock Holiday. Het was trouwens een nummer uit het album Bloody Tourists. En zo bent u helemaal geïnformeerd. En vandaag begint Kiezigem Kermis met een comedyavond, straks om 8:00. Morgen een springkastelenfestival voor de kids en 's avonds een bingoavond. Vrijdag namiddag is er een seniorenfeest en zaterdag dan kunnen de sportievelingen aan de slag. Om 16:00 is er een stratenloop en nog een rocknacht nadien om 19:00. Zondag kan je tot slot deelnemen aan een gravel- en of mountainbike-tocht. En dat kan al van 8:00 in de ochtend. In de namiddag is er nog een barbecue en de kermis wordt afgerond met een Vlaamse nacht. Het volledige programma en alle info vind je op de website www.kiezigemkermis.be. Dat wordt ongetwijfeld de moeite. Heel veel kermissen. In het weekend begint ook schaffenkermis. En er is ook nog altijd diestkermis op dit ogenblik. En nu naar een Amerikaanse madame die 82 wordt. Millie Jackson en My Man is a Sweet Man. My man.

Ja, ja, rocken kon hij als de beste en dat doet hij nog altijd. Want hij treedt nog altijd op deze Ruth McKenney. Samen met de Benny Bright Orchestra debuteerde hij in 1978 met de Rocking in the Streets. En met de hulp van zeezender Mi Amigo werd het nog een grote hit. Ook Ruth McKenney of Rudy van Laar, zoals die eigenlijk heet. Morgen is het zover in het Olmenhof in Herk de Stad. We hebben het er gisteren nog over gehad met de organisatie. Een voorprogramma voor het echte Rock Herk is Rock Herk Encore eerste editie. Om 5:00 treden ze daarop op de mainstage van het Olmenhof. Wel, de helft van het Olmenhof wordt maar gebruikt voor dit festival. En dus een 6.000 mensen kunnen er binnen. En die tickets zijn allemaal uitverkocht. Dus je kan niet genieten meer als je geen ticket hebt van Kaat van Stralen, Young Yellow, Monza, The Black Box Revelation en Pommelien Thijs. Jawel, ook zij is erbij. Morgen Rock Herk Encore in Herk de Stad. En nu naar een Amerikaanse madame die vandaag 80 wordt. Ja hoor, hier is Linda Ronstadt. It's so easy to fall.

Een nummer oorspronkelijk uit 1960 van Maurice Williams en de Zodiacs. En in die originele versie duurde dat 1 minuut 36. En dat was de kortste song ooit die op nummer 1 in de Amerikaanse hitparade kwam of terecht kwam. Maar dus gecoverd in 1977 door Jackson Browne. En je hoorde ook wel een vrouwenstem op de achtergrond. En dat was een Rosemary Butler. Toch wel mooi, hè, deze versie van Stay. En dan kijk ik weer even op onze kalender. Want morgen dan is Film op Wielen te gast aan de Orléans-toren in Aarschot. De bar gaat open om 19:30. En bij zonsondergang kan je kijken naar de stille film Nosferatu. Met live pianobegeleiding door Marta Jansen. Ja, dat lijkt me wel mooi, hè? Zo in de late avonduren. Als het zo begint donker te worden. Een beetje piano op de achtergrond. En een stille film in Aarschot. En deze man wordt er 76. Hier is Tony Esposito.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.

De Zodes, dat was Carol Douglas die er een hit mee had in 1974. Het is dus wel degelijk Carol en niet te verwarren met Carl Douglas, want dat is dan weer een man natuurlijk, hè, van Kung Fu Fighting en dergelijke. Pure Kafka, na de 11e rit in de Ronde van Frankrijk. En wie was het slachtoffer? De Vlam van Ham, jawel, Jasper Philipsen. Hij eindigde 3e in de rit vandaag, maar werd in eerste instantie gedisqualificeerd door de wedstrijdjury. Hij zou in de chaos van de sprint in contact zijn gekomen met Pavel Bittner, een renner van Picnic PostNL. En de jury was onverbiddelijk. Het akkefietje werd niet door de vingers gezien en Philipsen werd teruggezet naar de 119e plaats. Maar de ploegleider Christophe Roodhoofd, die liet het daar niet bij, ging verhaal halen bij de wedstrijdjury en heeft dan uiteindelijk dan zijn fout ingezien. De jury heeft dan is op zijn beslissing teruggekomen en zo blijft Philipsen gewoon 3e in de uitslag. Ja, je ziet maar wat er allemaal gebeurt. Zometeen ongetwijfeld daarover meer in het nieuws van 7.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: CVO, het onderwijs, heeft eigenlijk goed geboerd afgelopen schooljaar. Het volwassenenonderwijs kreeg vanaf het afgelopende schooljaar wel een reeks opvallende besparingsmaatregelen opgelegd. De omkadering werd structureel ingeperkt en de inschrijvingsgelden werden fors opgetrokken. Maar toch kunnen ze bij CVO-onderwijs uitpakken met opvallende cijfers. De schoolgroep leverde meer dan 180 diploma's secundair onderwijs af en 300 cursisten mochten een certificaat voor een van de andere opleidingen ophalen. Ja, voor wie op latere leeftijd een diploma secundair wil halen, kan het een belangrijk keerpunt zijn in het leven. Het gaat vaak over mensen die door omstandigheden het normale schoolparcours hebben onderbroken of over nieuwkomers in het land. En dan naar Limburg, de site van het Limburgs Oncologisch Centrum aan het ZOL in Genk. Daar werd voor het eerst een online adaptieve radiotherapie uitgevoerd met de ethos van Siemens Healthineers. Online adaptieve radiotherapie betekent dat het bestralingsplan pas op het moment van de behandeling definitief wordt afgestemd. Terwijl de patiënt op de bestralingstafel ligt, wordt een scan gemaakt. Op basis daarvan wordt het doelgebied en de omliggende organen met behulp van AI in beeld gebracht. Dan wordt er ter plaatse een bestralingsplan berekend, waardoor de behandeling maar 20 tot 25 minuten duurt. De primeur markeert de start van een innovatieve techniek die de komende jaren verder wordt uitgerold.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Hij staat in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot Jasper Philipsen wordt dan toch niet gedeclasseerd. Dat is beslist na overleg tussen de jury en zijn ploeg. Philipsen sprintte in de 11e rit naar een 3e plaats, maar werd na een gevaarlijk manoeuvre in de uitslag teruggezet. Zo'n half uur later kwam de jury op zijn beslissing terug. Ploegleider Christophe Roodhoofd.
5: We hebben samen naar de beelden gekeken, we hebben ons verhaal mogen doen, we hebben meerdere keren samen gekeken en uiteindelijk is zowel de gele kaart als de disqualificatie verworpen. Het is niet omdat Jasper Philipsen ergens in betrokken is, dat hij ook de oorzaak is. En het is Jasper Philipsen en hij heeft zijn reputatie en al wat je wilt, maar dit keer was hij niet de oorzaak.
4: De Noor Søren Werenskjold was de beste. Hij won de snelste rit ooit in de Tour met een gemiddelde snelheid van

0: van meer dan 50 km per uur. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. Bij de zware kettingbotsingen op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. Rond 4 uur vanmiddag kwam een auto stil te staan op de linkerrijstrook. Daarop reden verschillende auto's tegen elkaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8 voertuigen betrokken, daarbij ook 2 vrachtwagens. Peter Bruinings van het verkeerscentrum.
1: De snelweg is intussen weer vrij en dat na toch wel een straffe prestatie van de hulpverleners. Die waren massaal aanwezig en hebben in nog geen 2 uur tijd 5 voertuigen getakeld, een hele reeks gewonden opgevangen en dan ook nog het wegdek moeten schoonmaken, want er was een olielek, dus dat is uiteindelijk toch al bij al snel gegaan.
0: De weg is sinds 5:30 opnieuw vrij. Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren, vertelt premier Bart De Wever.
2: Nieuwe technieken, productiemogelijkheden, de beste technologie die op de wereld bestaat, die naar ons land gaat komen. En wat we vandaag hebben gehoord, is eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektrische voertuigen, dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
0: Mogelijk gaat het om Chinese modellen als Polestar en zo. In totaal werken er 6000 mensen in de fabriek. De 2 verdachten van de schietpartij in Houthalen-Helchteren in Limburg zijn aangehouden voor poging tot doodslag. Dat meldt het parket. Het gebeurde maandagavond. 2 mannen van 32 en 42 beschoten elkaar, mogelijk na een uit de hand gelopen burenruzie. Ze raakten daarbij gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen zijn ze aan de beter hand en zitten ze in de gevangenis. Bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Ook Turkije wordt getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten van het land. Daar moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen. Ook de branden in Spanje en Frankrijk zijn nog niet volledig onder controle. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Our Love is in Jeopardy, baby. Greg Keane en zijn band. En de zanger die overleed 2 jaar geleden, 13 augustus 2024. En dit was een dikke hit voor hem in 1983. Nadien niks meer gehoord van de man, helaas. Hey, welkom in deel 2 van de show. Woensdagavond 15 juli. Welkom bij Radio Demerstad.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En ik heb wat Italo-disco voor jullie mee. En dat is een plaat met een intro van 50 seconden. Ik kan erop vertellen dat we vanavond de tweede finalist zullen kennen op het WK voetbal. Wie wordt de tegenstander van Spanje? Spanje dat gisteren Frankrijk uitschakelde met 2-0. En vanavond de andere halve finale tussen het Argentinië van Lionel Messi en Engeland. We zijn benieuwd. Om 9 uur begint de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland. En nu dus Fancy van 40 jaar geleden. Deze Bolero.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
4: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
1: Een zwoele nacht. Of verfrissende splash. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

Duidelijk in vuur en vlam. Misschien hebben de temperaturen daar ook wel wat mee te maken. 5000 volts met frontvrouw Tina Charles, die nadien ook een solo nog hits zou scoren. Volgende zaterdag, en dat is dan om 8:00, vindt in de Gildezaal in Schaffen een kermisquiz plaats voor ploegen van 5 personen. De beste 5 ploegen gaan met een prijs naar huis. Deelname €25 per ploeg. Inschrijven kan bij Sarah Christens. En haar mailadres vind je op onze website op de agendapagina. Dat is sarah.christens@hotmail.com. En er wordt al geoefend voor het nieuwe voetbalseizoen. De beker van Groot Aarschot. Langdorp tegen Aarschot. Zaterdagavond om 7:30. En deze madame wordt 73 vandaag. Alicia Bridges.

Ik weet niet hoe lang de liefde blijven duren is. In ieder geval, het was een hit in 1962, zo lang geleden. Deze Tommy Rowe met Sheila. En volgende week dinsdag, nationale feestdag, ook heel wat activiteiten. En onder andere aan Huize Hageland in Tieltwingen een nieuwe editie van Summer Sweetness tussen 11 en 18 uur. En wat houdt Summer Sweetness in? Dat is onder andere een oldtimer meeting, een vintage markt, kinderanimatie, foodtrucks en live optredens. Inkom is gratis, alle info via onder andere oldtimerweb.be. Huize Hageland, Tieltwingen, volgende dinsdag, the place to be.

tijdloze klassiekers, hè, die na al die jaren 56 jaar oud is, dit nummer. En Nights in White Satin, nog altijd staat hij er als een huis. Zoals zoveel andere nummers uit de 60s. Hè. Denk bijvoorbeeld aan House of the Rising Sun van de Animals, Satisfaction van de Stones of A Wider Shade of Pale van Procol Harum, om er maar enkele te noemen. En daar hoort deze van de Moody Blues natuurlijk ook bij. Wat hebben we onder andere nog te zien of te doen aanstaande zaterdag, de 18e, vanaf 1 uur op de Markt van Zichem, zomeranimatie in het park. Om 1 uur een petanque-toernooi en daarvoor moet je inschrijven bij de dienstvrije tijd van Scherpenheuvel Zichem. Er is kinderanimatie vanaf 2 uur en 's avonds om 7 uur zijn er allerlei live optredens die zorgen voor de nodige ambiance. Zap of de zomeranimatie in het park zaterdag op de markt in Zichem. En dit zijn de B-52's.

0: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
7: De zomer is hier.
8: Radio Demerstad.
9: Zomerradio.

Een nummer dat we kennen van Elvis, ook gecoverd door Willie Nelson. En dit was de discoversie. Je hoorde de Pet Shop Boys met Always On My Mind. Het zit er hier bijna op, maar voor ik hier mijn schub afkuis, zoals dat heet, Sir Cliff Richard nog even. En The Shadows met The Young Ones.

Richard and the Shadows waren erbij 1962. Dat was The Young Ones. En daarmee hebben we het gehad. Veel plezier. Zo meteen meer klassiekers non-stop. Morgen om 6 uur spreken we elkaar opnieuw. En we gaan eruit met deze happy ending.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeenteraad van Kortenaken heeft de jaarrekening voor 2025 definitief goedgekeurd. En er is een positief saldo. 1,4 miljoen euro, jawel. En een stevig gevulde spaarrekening van meer dan 10 miljoen euro. Dat is dus goed nieuws voor het lokaal bestuur en dat is een opvallend gezond financieel rapport. Het is de eindbalans van het voorbije werkjaar waarin alle belangrijke cijfers onherroepelijk werden vastgelegd. De politiezones Beringen-Hamte-Senderlo en Heusden-Zolder vormen vanaf nu één politiezone. Die heet politiezone regio West-Limburg. Ze bouwen aan een zone die klaar is voor de toekomst, maar tegelijk dicht bij de inwoners blijft. De hoofdzetel van de politiezone ligt in het politiekantoor in Beringen aan de Mijnschoolstraat. De wijkantennes in Heusden-Zolder en te Senderlo-Ham blijven, waardoor de politiezone ook lokaal zichtbaar en bereikbaar blijft voor de inwoners. In te Senderlo-Ham werden de werkplekken recent volledig gerenoveerd. En daarmee benadrukt de nieuwe politiezone dat ze niet alleen inzet op een sterke centrale werking, maar ook op kwalitatief en goed uitgeruste lokale werkplekken dicht bij de inwoners.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zijn 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar fraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders tussen 27 en 45 jaar. Ze werden opgepakt in Griekenland, Cyprus en ons land. In totaal maakten ze meer dan 200 slachtoffers. Je hoort Lies de Bond van het parket.
5: Het is zo dat de criminele organisatie gebruik maakte van valse advertenties, waarin bekende Belgen, maar ook Nederlanders, lucratieve investeringen promoten. En vervolgens werden de slachtoffers opgebeld door valse accountmanagers van die valse investeringsbedrijven die hen dan overtuigden om grote geldbedragen bij dat valse bedrijf te investeren. Alles verliep zeer professioneel via professioneel ogende beleggingswebsites.
4: In totaal stalen ze meer dan tientallen miljoenen euro's. Of de slachtoffers hun geld ooit zullen terugzien, is niet duidelijk. In Frankrijk zijn de 2 verdachten van de zware bosbranden in Fontainebleau aangehouden. Ze worden ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. Het gaat om 2 jongens van 18. Ze zouden elkaar niet kennen. Bij de brand werd al 2000 hectare natuur verwoest. Het vuur is intussen onder controle. En over een uur begint de 2e halve finale op het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië neemt het op tegen Engeland. Sportjournalist Janko Beekman.
6: Op papier heeft Engeland een beter elftal of toch een betere ploeg dan Argentinië. Maar langs de andere kant, ja, Argentinië heeft Lionel Messi. En we dachten allemaal, ja, die wordt straks 40 op dit WK. Gaat dat nooit meer dezelfde Lionel Messi als 4 jaar geleden of de toernooien daarvoor zijn? Maar ja, de voorbije weken heeft echt al laten zien dat hij nog altijd gaat toveren op een voetbalveld.
4: De winnaar neemt het in de finale op tegen Spanje. De verliezer speelt de kleine finale.

tegen Frankrijk. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
9: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet.
10: Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
8: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

0: zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0400 98 31 37 19. 0400 98 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vzwtruckersforlifebekkevoort.be.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Drankproducenten kampen met een tekort aan kleine flesjes voor frisdrank en water. Komt door de aanhoudende hitte. Daardoor doen we vaker terrasjes en drinken we een pak meer van die glazen flesjes. Je hoort Jeffrey Dirks van drankenleverancier Depot 30.
4: Dit is wel fenomenaal. Nu gaat het heel hard. Vooral de hittegolf na de hittegolf zorgt dat de druk zeer, zeer, zeer hoog ligt. En de fabrikanten kunnen gewoon niet volgen. Ik denk naar de toekomst toe dat iedereen daar wel rekening mee moet gaan houden. Als we die zomers gaan blijven hebben, dat het volume gaat blijven stijgen.
3: De Federatie van Belgische Drankhandelaars erkent het probleem. In Frankrijk wordt de hoofdverdachte in de zaak Liana officieel verdacht van doodslag en verkrachting. Dat melden Franse media. De man van 41 werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Liana is het meisje van 11 dat begin juni dood werd aangetroffen in een verlaten graansilo. Eerder was er al een klacht ingediend voor zedefeiten met minderjarigen tegen de man. En rond deze tijd begint de tweede halve finale op het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië neemt het op tegen Engeland. Sportjournalist Janko Beekman.
5: Op papier heeft Engeland een beter elftal of toch een betere ploeg dan Argentinië. Maar langs de andere kant, ja, Argentinië heeft Lionel Messi. En we dachten allemaal, ja, die wordt straks 40 op dit WK. Gaat dat nooit meer dezelfde Lionel Messi als 4 jaar geleden of de toernooien daarvoor zijn. Maar ja, de voorbije week heeft echt al laten zien dat hij nog altijd gaat toveren op een voetbalveld.
3: De winnaar neemt het in de finale op tegen Spanje. De verliezer speelt de kleine finale tegen Frankrijk. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
7: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen. Met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
8: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160. Juhu.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Radio Demerstad.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: BE. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Je voelt de zomer. Yeah, yeah. De zomer. Radio Gamerstad.
3: Cinderella, cut it up.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Knokke-Heist is een man overleden nadat hij in de problemen kwam in zee. Dat bevestigt de brandweer. Redders haalden de man uit het water. Hij werd nog gereanimeerd op het strand, maar alle hulp kwam te laat. Over de identiteit van de man is verder niets bekend. Het is niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. Er zijn 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar fraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders tussen 27 en 45 jaar. Ze werden opgepakt in Griekenland, Cyprus en ons land. In totaal maakten ze meer dan 200 slachtoffers. Je hoort Lies de Bond van het parket.
4: Het is zo dat de criminele organisatie gebruik maakte van valse advertenties, waarin bekende Belgen, maar ook Nederlanders, lucratieve investeringen promoten. En vervolgens werden de slachtoffers opgebeld door valse accountmanagers van die valse investeringsbedrijven, die hen dan overtuigden om grote geldbedragen bij dat valse bedrijf te investeren. Alles verliep zeer professioneel via professioneel ogende beleggingswebsites.
3: In totaal stalen ze meer dan tientallen miljoenen euro's. Of de slachtoffers hun geld ooit zullen terugzien, is niet duidelijk. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond gisteravond. 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Nog 25 van hen liggen er nog steeds. Het arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Door het lek lag het scheepvaartverkeer een tijd stil. Drankproducenten kampen met een tekort aan kleine flesjes voor frisdrank en water. Komt door de aanhoudende hitte. Daardoor doen we vaker terrasjes en drinken we een pak meer van die glazen flesjes. Je hoort Jeffrey Dirks van drankenleverancier Depot 30.
5: Dit is wel fenomenaal. Nu gaat het heel hard. Vooral de hittegolf na de hittegolf zorgt dat de druk zeer, zeer, zeer hoog ligt. En de fabrikanten kunnen gewoon niet volgen. Ik denk naar de toekomst toe dat iedereen daar wel rekening mee moet gaan houden. Als we die zomers gaan blijven hebben, dat het volume gaat blijven stijgen.
3: De Federatie van Belgische Drankhandelaars erkent het probleem. In Frankrijk wordt de hoofdverdachte in de zaak Liana officieel verdacht van doodslag en verkrachting. Dat melden Franse media. De man van 41 werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Liana is het meisje van 11 dat begin juni dood werd aangetroffen in een verlaten graansilo. Eerder was er al klacht voor zedenfeiten met minderjarigen tegen de man ingediend. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Knokke-Heist is een man overleden nadat hij in de problemen kwam in zee. Hij zwom in een verboden zone, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog uit het water gehaald en op het strand gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Over de identiteit van de man is verder niets bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het roept mensen ook op om alleen te zwemmen op plaatsen waar er redders zijn. In Zemst in Vlaams-Brabant zijn 3 mensen gewond geraakt bij een zware brand op een manege. 1 iemand raakte zwaar gewond, dat bevestigt de brandweer. Een 100-tal paarden werden op tijd geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. De brand brak gisterenmiddag uit. 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Vrijdag organiseren de vakbonden ook een herdenking voor de slachtoffers van de brand. Het gaat om een van de zwaarste arbeidsongevallen van de voorbije jaren in ons land. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond gisteravond. 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Nog 25 van hen liggen daar nog altijd. Het arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Door het lek lag het scheepvaartverkeer een tijd stil. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond, was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. En intern hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
1: Zondagavond om 9 uur wordt de finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. In Zemst in Vlaams-Brabant zijn 3 mensen gewond geraakt bij een zware brand op een manege. 1 iemand raakte zwaar gewond, dat bevestigt de brandweer. Een 100-tal paarden werden op tijd geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. De brand brak gistermiddag uit. 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Vrijdag organiseren de vakbonden een herdenking voor de slachtoffers van de brand. Het gaat om een van de zwaarste arbeidsongevallen van de voorbije jaren in ons land. Vannacht helder, het koelt af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het langzaam af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Argentinië-Spanje, dat is de finale op het WK-voetbal. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
4: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien.

Paarden werden op tijd geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. De brand brak gistermiddag uit. 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Vrijdag organiseren de vakbonden een herdenking voor de slachtoffers van de brand. Het gaat om een van de zwaarste arbeidsongevallen van de voorbije jaren in ons land. Vannacht helder, het koelt af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het langzaam af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Knokke-Heijs is een man verdronken nadat hij gistermiddag in de problemen kwam in de Noordzee. Redders halen de man nog uit het water en probeerden hem op het strand te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De identiteit van het slachtoffer en de exacte oorzaak van het incident zijn niet bekend. De politie heeft 5 verdachten opgepakt in een grootschalig internationaal onderzoek naar een miljoenenfraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders die zijn gevat in ons land, Cyprus en Griekenland. De bende maakte ruim 200 slachtoffers en sluisde tientallen miljoenen euro's achterover. Parketwoordvoerder Lies de Bond laat weten dat het hoogst onduidelijk is of de gedupeerden hun geld ooit zullen terugzien. Het Gentse Arbeidsauditoraat start een officieel strafonderzoek naar het zware gaslek van eergisteravond op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat onderzoek moet uitwijzen hoe het lek kon ontstaan en of